0: Maar doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, één van 17 en één van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Teun Boekraad met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Straatman met het NOS-journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
1: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
0: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
2: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
0: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met een paar dagelijkse files op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied over 7 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
0: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
2: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
0: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De langste file van dit moment staat op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Delft en knooppunt Hoogvliet over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de N11 Bodegraven richting Leiden. Daar staat file tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 2 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

Goedemorgen, het is dinsdag 19 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over een rechtszaak rondom de Schiedammer René F. Er komt een nieuw hotel in Schiedam en je hoort hoeveel geld er is opgehaald tijdens de happy hours vorige week in Vlaardingen.

0: Dit is 2.
1: 2.
2: De rechtszaak tegen bekend Schiedams crimineel René F. is van start gegaan. Hij wordt ervan verdacht op 1 januari 2014 de opdracht te hebben gegeven voor een moord in Berkel en Roderijs, waarbij toenmalig GGZ-directeur Rob Zweekhorst om het leven kwam. Het eigenlijke doelwit van de aanslag was Dennis van den B., een voormalig vriend of eigenlijk zakenpartner, zoals René F. het wil noemen, van hem. De twee werden bekend in de processen van de Schiedamse cocaïnemafia, waar meerdere criminelen allemaal berecht werden voor het invoeren van honderden kilo's cocaïne via één corrupte douanier, Gerrit G. Op de eerste zittingsdag van de 2 dagen durende rechtszaak komen allerlei tips, anoniem en niet anoniem, naar voren, van waaruit naar voren zou komen, ja, dat dus René F. de aanslag op eigenlijk Dennis van den B., wat uiteindelijk Rob Zweekhorst werd, zou hebben beraamd. F. ontkent alle aantijgingen stellig. Hij noemt het zelfs meerdere malen kolder. Hij vindt dat het Openbaar Ministerie met de zaak die al 8 jaar lang duurt in een tunnelvisie zit om hem te veroordelen. Deze rancune naar het Openbaar Ministerie is ook duidelijk te merken. Als een van de officieren van justitie hem een vraag wil stellen, dan komt er weinig tot geen antwoord. Op bepaalde momenten laat hij ook merken dat hij vindt dat het Openbaar Ministerie zijn leven kapot heeft gemaakt. Ook doet de weduwe van Rob Zweekhorst haar verhaal. Ze vertelt dat sinds 1 januari 2014 het leven van haar en haar gezin kapot is gemaakt. Ook vertelt ze dat de onschuldigheid van haar kinderen is weggenomen en dat ze vindt dat daarbij de staat en de politie ook gefaald hebben. Op dinsdag 19 mei gaat de strafzaak tegen René F. verder. Dan krijgt het Openbaar Ministerie het woord om uit te leggen hoe zij tegen de zaak aankijken, en dan volgt er ook een strafeis. Daarna zal de advocaat van René F. aan het woord komen om te vertellen hoe hij tegen de zaak aankijkt en waarom zijn cliënt onschuldig is. Wanneer de uitspraak daarna zal volgen, dat is nog niet duidelijk.

0: Dit is 2. Weer. Goedemorgen, nog heel eventjes geduld en het mooie weer lijkt eraan te komen. Maar eerst gaat het vandaag nog regenen. Vanochtend wordt het niet warmer dan zo'n graad of 13. Vanmiddag verdwijnt de zon dan weer achter de regenbuien. En wordt het vanmiddag niet warmer dan zo'n 14 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. Een fietser en een automobilist zijn zondagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Amsterdamlaan met de Lepelaarsingel in Vlaardingen. Voor de fietser kwam een ambulance ter plaatse. De behandeling in het ziekenhuis bleek niet nodig. De automobilist moest een blaastest afleggen, maar die was in orde. Door de aanrijding brak het voorwiel van de fiets af en ook raakte de auto beschadigd aan de voorkant. De bouw van Hotel De Veste in Schiedam is vorige week officieel begonnen. Tussen bioscoop Pathé, Schiedam en De Schie verrijst de komende tijd een nieuw hotel van 65 meter hoog. De fundering van het gebouw is de

0: Een feestelijke optocht trok maandagochtend 18 mei door de straten rondom IKC De Bavink. De basisschool aan de rand van het centrum van Vlaardingen heeft namelijk het nieuwe schoolplein feestelijk geopend.
1: Het gebouw staat hier nu een jaar of 12, 13. Het was het plan om daar gelijk mee te starten, maar dat bleek financieel absoluut niet haalbaar. Nu is sowieso een schoolplein neerleggen voor een school best een grote onderneming. Vooral op financieel vlak. En we zijn ook blij dat het dan uiteindelijk toch gelukt is. Ook hier en daar met wat hulp van sponsors. Fonds Schiedam Vlaardingen heeft ons voor een deel gesponsord. De gemeente heeft wat bijgedragen, het JOG, en daar zijn we heel blij mee.
2: Het is ook even een soort feestdag vandaag.
1: Nou, dat iedereen wel recht op. Als je zo lang moet wachten op een plein, dan verdient iedereen een feestje. We hebben ook om die reden vanmiddag de bewoners uitgenodigd van onze wijk. Wie weet komen er wat oud-leerlingen, want die hebben uiteindelijk de sponsorloop gelopen. Waar, mede dankzij dat geld ligt de plein er nu.
2: Wat voor nieuws geeft het de school?
1: Veel beter samen kunnen spelen. Er zijn veel meer speelmogelijkheden. Ook ons voetbalveld is veranderd en wat uitgebreid. We zien dat de kinderen elkaar na schooltijd veel meer opzoeken. Krijgen het ook wat terug van ouders. De kinderen blijven nu buiten spelen in plaats van dat ze op de kamertje gaan zitten en andere dingen gaan doen die niet te maken hebben met bewegen. Dus vandaar, ja.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het nieuwe wandelpad langs de Vlaardingse Vaart. En je hoort waarom Amnesty International in het centrum van Vlaardingen te

0: Marleen Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
0: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
2: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
0: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo. En 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
1: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
0: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost snel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 6 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is dinsdag 19 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over het nieuwe wandelpad langs de Vlaardingse Vaart. En je hoort waarom Amnesty International in het centrum van Vlaardingen te vinden was.

0: Dit is 2.
1: Het wandelpad langs de Vlaardingse Vaart is geopend en moet een nieuwe plek zijn voor Vlaardingers om langs het water te wandelen. Toch is er kritiek op het huidige pad, want voor rolstoelen is het pad slecht toegankelijk. Honden hebben last van de scherpe schelpen en het gras komt al door het grindpad heen. Het CDA verzamelde klachten en stelde er vragen over bij de gemeente. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Op een gegeven moment wilde ik proberen om dus toch te kijken of het pad geschikt was voor rolstoelen. Dus ik ben hier zo naar boven gereden met mijn bewoner. Ten eerste is het eigenlijk te steil en de banden die zakten gelijk weg in het schelpenpad.
3: Het gloednieuwe 1,5 meter brede wandelpad langs de Vlaardingse Vaart had een plek moeten worden waar iedereen in rust kon wandelen. Maar dat is het niet geworden. Het schelpenpad is voor een deel van de wandelaars niet begaanbaar. Het CDA ontving veel van deze signalen na een post op sociale media en stelde vragen met de hoop op verandering.
4: Er waren mensen met honden die hadden een reactie achtergelaten waarbij de pootjes van de honden beschadigd waren door het scherpe dek van het schelpen. Ja, en het nadeel van het schelpenpad is ook wel dat er nu al groen doorheen groeit. En dat is natuurlijk ook heel erg zonde, want dan heb je zoiets heel moois en dan zie je dat het eigenlijk nu al dat de natuur het over gaat nemen. Mensen die de rolstoelen moeten duwen, die krijgen het niet over het schelpenpad geduwd en ook niet omhoog vanaf het fietspad vanuit de wijk. Dus dat is heel erg jammer en daar zou eigenlijk nog wat kleine verbeterpuntjes liggen. Want verder is het natuurlijk een hartstikke mooi aangelegd pad, daar valt niet over te twijfelen.
3: Een van de mensen die geregeld met senioren in rolstoelen in het gebied wandelt is Kees Mooi. Met bewoners van verpleeghuis Drieënhuizen probeerde hij tijdens een grote bevrijdingswandeling op 5 mei het nieuwe wandelpad op te komen. Maar dat was niet mogelijk. Met als gevolg dat de groep mensen over het smalle fietspad moest wandelen.
2: 4 jaar geleden was dat wel de bedoeling dat het dus ook de mensen met rolstoelen en rollatoren niet meer gebruik van het fietspad hoeven te maken. En ook op het nieuwe wandelpad. Het pad op zich is mooi. Het is mooi en het is, als je zo er langs loopt, langs het water, het geeft een heel andere beleving als het fietspad. Dus dat zou voor alle mensen zou het geschikt moeten zijn. We hebben hier 7 verzorgingstehuizen in de buurt, dat die mensen ook hier heerlijk konden wandelen. Ja. En ook misschien op een bankje zitten, want bankjes hebben ze ook niet, die zijn er ook nog niet langs het pad.
4: Ja, het is schitterend. Het is echt een aanwinst. Het is een hele mooie wandelroute tussen de Broekpolder en de Holy. En daar zou je gewoon samen met de ANWB ook nog hele mooie wandelroutes kunnen aanleggen die weer leidt tot andere aanpassingen, zoals openbare toiletten, rustpunten, misschien wel zelfs barbecueplekken en dergelijke.
3: Van der Merwe hoopt met de vragen te bereiken dat het pad aangepast kan worden. Ook wil zij oproepen om te kijken of er geld voor beschikbaar gesteld kan worden.
4: We kunnen ons daar natuurlijk zeker voor inzetten. En we moeten kijken wat het budget is. Of daar inderdaad in iets mogelijk is. En gaan we ons best doen.
5: Ja.
4: Want als je dan zoiets moois hebt, dan zou het mooier zijn als het helemaal perfect zou zijn.
2: Zeg maar vanaf de twist, de wokkel. Hè? En dan hebben we een andere brug, dat is de houten brug. Als dat stuk verhard zou worden, hè, door de stenen ondergrond, hardere ondergrond of asfalt, dan zou je dan zou het voor alle mensen geschikt zijn om te wandelen. Of met een rollator of met een rolstoel.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, nog heel eventjes geduld en het mooie weer lijkt eraan te komen. Maar eerst gaat het vandaag nog regenen. Vanochtend wordt het niet warmer dan zo'n graad of 13. Vanmiddag verdwijnt de zon dan weer achter de regenbuien. En wordt het vanmiddag niet warmer dan zo'n 14 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Twee actueel. De derde editie van Kroegentocht Happy Hours heeft bijna 20.000 euro opgeleverd voor KWF Kankerbestrijding. Het evenement werd gehouden in 20 horecazaken in Vlaardingen. Deelnemers trokken woensdagavond 13 mei langs verschillende cafés en restaurants. Daarnaast werden bezoekers ook met een bus langs de deelnemende locaties gereden. Vooraf hoopte de organisatie op een opbrengst van zo'n 30.000 euro of meer. Uiteindelijk bleef de teller steken op bijna 20.000 euro. Daarmee ligt de opbrengst lager dan bij vorige edities, waarbij in totaal 26.000 euro werd opgehaald. De organisatie laat weten trots te zijn op de betrokkenheid van Vlaardingen in de strijd tegen kanker. Honderden deelnemers en 20 horecaondernemers deden mee aan het evenement. Of er een vierde editie komt, is nog niet bekend. Volgens de organisatie wordt het initiatief volledig gedragen door vrijwilligers die zich ook in de toekomst willen blijven inzetten voor de strijd tegen kanker.

0: 2.
1: Amnesty Vlaardingen en Vlaardingen voor Palestina voeren samen actie met een gedeelde kraam op de jaarmarkt in het centrum van Vlaardingen. Voorbijgangers konden op vrijdag 15 mei een praatje maken en informatie krijgen. Er was een handtekeningenactie en er werd geld ingezameld voor Gaza. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Kleine beetjes, maar we kunnen maar kleine beetjes doen. Maar ja, als niemand dat doet, dan gebeurt er ook niks.
3: Amnesty Vlaardingen en Vlaardingen voor Palestina voeren met een gedeelde kraam actie. De jaarmarkt op vrijdag 15 mei in het centrum van Vlaardingen was de plek voor een eigen kraam van de actiegroepen, waar voorbijgangers een praatje konden maken en informatie konden verkrijgen. Er was een handtekeningactie en je kon doneren voor Gaza.
2: Dit gaat over de actie van Amnesty. Dus als ze hier komen, horen ze alles van Amnesty, de actie, en van Palestina. Deze actie gaat over Booking.com. Dat is een organisatie, daar kun je je reizen boeken. En die bouwt op de Westbank, dus dat is een bezet gebied, waar ze eigenlijk niks te zoeken hebben, grote hotels. Dus we willen Booking.com erop wijzen dat het eigenlijk niet klopt wat ze doen.
3: Op 15 mei wordt de Nakba herdacht. Dit is de vernietiging van de Palestijnse samenleving door de onteigening van land en verdrijving uit hun dorpen. In onze regio wordt dit herdacht met een stille tocht op de avond van 15 mei in Rotterdam. Ook een Vlaardingse groep loopt mee. Vlaardingen heeft de grootste Palestijnse gemeenschap van Nederland.
2: En zij hebben een actie voor mobiele kliniek voor Gaza. Want in Gaza liggen natuurlijk ziekenhuizen plat. En ja, mensen hebben zorg nodig. Dus de actie voor Gaza. En alle kleine beetjes helpen.

Tot zover deze Twee Actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaald? En dinsdagavond van 6 uur zijn we er weer met de nieuwe Twee Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, nog heel eventjes geduld en het mooie weer lijkt eraan te komen. Maar eerst gaat het vandaag nog regenen. Vanochtend wordt het niet warmer dan zo'n graad of 13. Vanmiddag verdwijnt de zon dan weer achter de regenbuien. En wordt het vanmiddag niet warmer dan zo'n 14 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, nog heel eventjes geduld en het mooie weer lijkt eraan te komen. Maar eerst gaat het vandaag nog regenen. Vanochtend wordt het niet warmer dan zo'n graad of 13. Vanmiddag verdwijnt de zon dan weer achter de regenbuien. En wordt het vanmiddag niet warmer dan zo'n 14 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is dinsdag 19 mei. Je luistert naar Tweep 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Tweactueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de rechtszaak rondom Schiedammer René F. Er komt een nieuw hotel in Schiedam en je hoort hoeveel geld er is opgehaald tijdens de happy hours vorige week in Vlaardingen.

0: Dit is 2-2.
1: De rechtszaak tegen bekend Schiedams crimineel René F. is van start gegaan. Hij wordt ervan verdacht op 1 januari 2014 de opdracht te hebben gegeven voor een moord in Berkel en Roderijs, waarbij toenmalig GGZ-directeur Rob Zweekhorst om het leven kwam. Het eigenlijke doelwit van de aanslag was Dennis van den B., een voormalig vriend of eigenlijk zakenpartner, zoals René F. het wil noemen, van hem. De twee werden bekend in de processen van de Schiedamse cocaïnemafia, waar meerdere criminelen allemaal berecht werden voor het invoeren van honderden kilo's cocaïne via één corrupte douanier, Gerrit G. Op de eerste zittingsdag van de 2 dagen durende rechtszaak komen allerlei tips, anoniem en niet anoniem, naar voren. Van waaruit naar voren zou komen, ja, dat dus René F. de aanslag op eigenlijk Dennis van den B., wat uiteindelijk Rob Zweekhorst werd, zou hebben beraamd. F. ontkent alle aantijgingen stellig. Hij noemt het zelfs meerdere malen kolder. Hij vindt dat het Openbaar Ministerie met de zaak die al 8 jaar lang duurt in een tunnelvisie zit om hem te veroordelen. Deze rancune naar het Openbaar Ministerie is ook duidelijk te merken. Als een van de officieren van justitie hem een vraag wil stellen, dan komt er weinig tot geen antwoord. Op bepaalde momenten laat hij ook merken dat hij vindt dat het Openbaar Ministerie zijn leven kapot heeft gemaakt. Ook doet de weduwe van Rob Zweekhorst haar verhaal. Ze vertelt dat sinds 1 januari 2014 het leven van haar en haar gezin kapot is gemaakt. Ook vertelt ze dat de onschuldigheid van haar kinderen is weggenomen en dat ze vindt dat daarbij de staat en de politie ook gefaald hebben. Op dinsdag 19 mei gaat de strafzaak tegen René F. verder. Dan krijgt het Openbaar Ministerie het woord om uit te leggen hoe zij tegen de zaak aankijken en dan volgt er ook een strafeis. Daarna zal de advocaat van René F. aan het woord komen om te vertellen hoe hij tegen de zaak aankijkt en waarom zijn cliënt onschuldig is. Wanneer de uitspraak daarna zal volgen, dat is nog niet duidelijk.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag. Vanmiddag verloopt regenachtig bij niet warmer dan zo'n 14 graden. Ook vanavond maken we nog kans op een bui. Morgen lijkt het dan beter te worden. Wel nog kans ook op wat regen. Maar de temperatuur ligt morgenmiddag in ieder geval een stukje hoger.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Een fietser en een automobilist zijn zondagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Amsterdamlaan met de Lepelaarsingel in Vlaardingen. Voor de fietser kwam een ambulance ter plaatse. De behandeling in het ziekenhuis bleek niet nodig. De automobilist moest een blaastest afleggen, maar die was in orde. Door de aanrijding brak het voorwiel van de fiets af en ook raakte de auto beschadigd aan de voorkant. De bouw van Hotel De Veste in Schiedam is vorige week officieel begonnen. Tussen bioscoop Pathé, Schiedam en De Schie verrijst de komende tijd een nieuw hotel van 65 meter hoog. De fundering van het gebouw is de afgelopen periode al aangelegd. Nu start de fase van de daadwerkelijke bouw. Volgens de ontwikkelaar duren de werkzaamheden naar verwachting zo'n 1,5 jaar. Het project ligt daarmee op schema. In het hotel komen 280 kamers. En ook krijgt het gebouw onder meer een restaurant, een bar en een fitnessruimte. Een impressie van het hotel vind je op onze website ditis2.nl.

0: feestelijke optocht trok maandagochtend 18 mei door de straten rondom IKC De Bavink. De basisschool aan de rand van het centrum van Vlaardingen heeft namelijk het nieuwe schoolplein feestelijk geopend.
1: Het gebouw staat hier nu een jaar of 12, 13. Het was het plan om daar gelijk mee te starten, maar dat bleek financieel absoluut niet haalbaar. Nu is sowieso een schoolplein neerleggen voor een school best een grote onderneming. Vooral op financieel vlak. En we zijn ook blij dat het dan uiteindelijk toch gelukt is. Ook hier en daar met wat hulp van sponsors. Fonds Schiedam Vlaardingen heeft ons voor een deel gesponsord. De gemeente heeft wat bijgedragen, het JOG, en daar zijn we heel blij mee.
2: Het is ook even een soort feestdag vandaag.
1: Nou, dat iedereen wel recht op. Als je zo lang moet wachten op een plein, dan verdient iedereen een feestje. We hebben ook om die reden vanmiddag de bewoners uitgenodigd van onze wijk. Wie weet komen er wat oud-leerlingen, want die hebben uiteindelijk de sponsorloop gelopen. Waar, mede dankzij dat geld ligt de plein er nu.
2: Wat voor nieuws geeft het de school?
1: Veel beter samen kunnen spelen. Er zijn veel meer speelmogelijkheden. Ook ons voetbalveld is veranderd en wat uitgebreid. We zien dat de kinderen elkaar na schooltijd veel meer opzoeken. Krijgen het ook wat terug van ouders. De kinderen blijven nu buiten spelen in plaats van dat ze op de kamertje gaan zitten en andere dingen gaan doen die niet te maken hebben met bewegen. Dus vandaar, ja.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het nieuwe wandelpad langs de Vlaardingse Vaart. En je hoort waarom Amnesty International in het centrum van Vlaardingen te vinden was.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is dinsdag 19 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over het nieuwe wandelpad langs de Vlaardingse Vaart. En je hoort waarom Amnesty International in het centrum van Vlaardingen te vinden was.

0: 2.
1: Het wandelpad langs de Vlaardingse Vaart is geopend en moet een nieuwe plek zijn voor Vlaardingers om langs het water te wandelen. Toch is er kritiek op het huidige pad, want voor rolstoelen is het pad slecht toegankelijk. Honden hebben last van de scherpe schelpen en het gras komt al door het grindpad heen. Het CDA verzamelde klachten en stelde er vragen over bij de gemeente. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Op een gegeven moment wilde ik proberen om dus toch te kijken of het pad geschikt was voor rolstoelen. Dus ik ben hier zo naar boven gereden met mijn bewoner. Ten eerste is het eigenlijk te steil en de banden die zakten tegelijk weg in het schelpenpad.
3: Het gloednieuwe 1,5 meter brede wandelpad langs de Vlaardingse Vaart had een plek moeten worden waar iedereen in rust kon wandelen. Maar dat is het niet geworden. Het schelpenpad is voor een deel van de wandelaars niet begaanbaar. Het CDA ontving veel van deze signalen na een post op sociale media en stelde vragen met de hoop op verandering.
4: Er waren mensen met honden die hadden een reactie achtergelaten waarbij de pootjes van de honden beschadigd waren door het scherpe dek van het schelpen. Ja, en het nadeel van het schelpenpad is ook wel dat er nu al groen doorheen groeit. En dat is natuurlijk ook heel erg zonde, want dan heb je zoiets heel moois en dan zie je dat het eigenlijk nu al dat de natuur het over gaat nemen. Mensen die de rolstoelen moeten duwen, die krijgen het niet over het schelpenpad geduwd en ook niet omhoog vanaf het fietspad vanuit de wijk. Dus dat is heel erg jammer en daar zou eigenlijk nog wat kleine verbeterpuntjes liggen. Want verder is het natuurlijk een hartstikke mooi aangelegd pad, daar valt niet over te twijfelen.
3: Een van de mensen die geregeld met senioren in rolstoelen in het gebied wandelt is Kees Mooi. Met bewoners van verpleeghuis Drieënhuizen probeerde hij tijdens een grote bevrijdingswandeling op 5 mei het nieuwe wandelpad op te komen. Maar dat was niet mogelijk. Met als gevolg dat de groep mensen over het smalle fietspad moest wandelen.
2: 4 jaar geleden was dat wel de bedoeling dat het dus ook de mensen met rolstoelen en rollatoren niet meer gebruik van het fietspad hoeven te maken. En ook op het nieuwe wandelpad. Het pad op zich is het mooi. Het is mooi en het is, als je zo er langs loopt, langs het water, het geeft een heel andere beleving als het fietspad. Dus dat zou voor alle mensen zou het geschikt moeten zijn. We hebben hier 7 verzorgingstehuizen in de buurt, dat die mensen ook hier heerlijk konden wandelen. Ja. En ook misschien op een bankje zitten, want bankjes hebben ze ook niet, die zijn er ook nog niet langs het pad.
4: Ja, het is schitterend. Het is echt een aanwinst. Het is een hele mooie wandelroute tussen de Broekpolder en de Holy. En daar zou je gewoon samen met de ANWB ook nog hele mooie wandelroutes kunnen aanleggen die weer leidt tot andere aanpassingen, zoals openbare toiletten, rustpunten, misschien wel zelfs barbecueplekken en dergelijke.
3: Van der Merwe hoopt met de vragen te bereiken dat het pad aangepast kan worden. Ook wil zij oproepen om te kijken of er geld voor beschikbaar gesteld kan worden.
4: We kunnen ons daar natuurlijk zeker voor inzetten. En we moeten kijken wat het budget is. Of daar inderdaad in iets mogelijk is. En gaan we ons best doen.
5: Ja.
4: Want als je dan zoiets moois hebt, dan zou het mooier zijn als het helemaal perfect zou zijn.
2: Zeg maar vanaf de twist, de wokkel. Hè? En dan hebben we een andere brug, dat is de houten brug. Als dat stuk verhard zou worden, hè, door de stenen ondergrond, hardere ondergrond of asfalt, dan zou je dan zou het voor alle mensen geschikt zijn om te wandelen. Of met een rollator of met een rolstoel.
6: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, vanmiddag verloopt regenachtig bij niet warmer dan zo'n 14 graden. Ook vanavond maken we nog kans op een bui. Morgen lijkt het dan beter te worden. Wel nog kans ook op wat regen. Maar de temperatuur ligt morgenmiddag in ieder geval een stukje hoger.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Twee actueel. De derde editie van Kroegentocht Happy Hours heeft bijna 20.000 euro opgeleverd voor KWF Kankerbestrijding. Het evenement werd gehouden in 20 horecazaken in Vlaardingen. Deelnemers trokken woensdagavond 13 mei langs verschillende cafés en restaurants. Daarnaast werden bezoekers ook met een bus langs de deelnemende locaties gereden. Vooraf hoopte de organisatie op een opbrengst van zo'n 30.000 euro of meer. Uiteindelijk bleef de teller steken op bijna 20.000 euro. Daarmee ligt de opbrengst lager dan bij vorige edities, waarbij in totaal 26.000 euro werd opgehaald. De organisatie laat weten trots te zijn op de betrokkenheid van Vlaardingen in de strijd tegen kanker. Honderden deelnemers en 20 horecaondernemers deden mee aan het evenement. Of er een vierde editie komt, is nog niet bekend. Volgens de organisatie wordt het initiatief volledig gedragen door vrijwilligers die zich ook in de toekomst willen blijven inzetten voor de strijd tegen kanker.

0: is 2.
1: Amnesty Vlaardingen en Vlaardingen voor Palestina voeren samen actie met een gedeelde kraam op de jaarmarkt in het centrum van Vlaardingen. Voorbijgangers konden op vrijdag 15 mei een praatje maken en informatie krijgen. Er was een handtekeningenactie en er werd geld ingezameld voor Gaza. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Kleine beetjes, maar we kunnen maar kleine beetjes.

0: iets doen. Maar ja, als niemand wat doet, dan gebeurt er ook niks.
1: Amnesty Vlaardingen en Vlaardingen voor Palestina voeren met de gedeelde kraam actie. De jaarmarkt op vrijdag 15 mei in het centrum van Vlaardingen was de plek voor een eigen kraam van de actiegroepen, waar voorbijgangers een praatje konden maken en informatie konden verkrijgen. Er was een handtekeningactie en je kon doneren voor Gaza.
0: Dit gaat over de actie van Amnesty. Dus als ze hier komen, horen ze alles van Amnesty, de actie en van Palestina. Deze actie gaat over Booking.com. Dat is een organisatie, daar kun je je reizen boeken. En die bouwt op de Westbank, dus dat is een bezet gebied, waar ze eigenlijk niks te zoeken hebben, grote hotels. Dus we willen Booking.com erop wijzen dat het eigenlijk niet klopt wat ze doen.
1: Op 15 mei wordt de Nakba herdacht. Dit is de vernietiging van de Palestijnse samenleving door de onteigening van land en verdrijving uit hun dorpen. In onze regio wordt dit herdacht met een stille tocht op de avond van 15 mei in Rotterdam. Ook een Vlaardingse groep loopt mee. Vlaardingen heeft de grootste Palestijnse gemeenschap van Nederland.
0: En zij hebben een actie voor mobiele kliniek voor Gaza. Want in Gaza liggen natuurlijk ziekenhuizen plat. En ja, mensen hebben zorg nodig. Dus de actie voor Gaza. En alle kleine beetjes helpen.

Tot zover deze Tweeactueel. Heb je iets gemist gedurende de dag, wordt deze uitzending herhaald. En dinsdagavond van 6 uur zijn we er weer met de nieuwe Tweeactueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf anderhalf jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.

0: is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, vanmiddag verloopt regenachtig bij niet warmer dan zo'n 14 graden. Ook vanavond maken we nog kans op een bui. Morgen lijkt het dan beter te worden. Wel nog kans ook op wat regen. Maar de temperatuur ligt morgenmiddag in ieder geval een stukje hoger.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Dit is 2.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de A20, Gouda, Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, vanmiddag verloopt regenachtig bij niet warmer dan zo'n 14 graden. Ook vanavond maken we nog kans op een bui. Morgen lijkt het dan beter te worden. Wel nog kans ook op wat regen. Maar de temperatuur ligt morgenmiddag in ieder geval een stukje hoger.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een kwartier vertraging bij Hoogmade. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 kilometer file en 3 kwartier vertraging daar nog. En op de N210 Schoonhoven Rotterdam bij de aansluiting met de N219. 3 kilometer file en 1 kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 150 kilometer file bij elkaar. Een drukke avond, spits, gelukkig niet al te veel bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrij bij knooppunt Ketelplein. Maar die file van 19 kilometer, die staat er voorlopig nog wel. Vanaf knooppunt Hofvliet heb je een half uur vertraging. Kwartiertje op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Kwartiertje de andere kant op richting hoek van Holland op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio een redelijk drukke avondspits. 150 kilometer file bij elkaar. Deels is dat te wijten aan de regen. Gelukkig maar weinig bijzonderheden. Al gebeurde er vanmiddag wel een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. En sindsdien is de weg niet meer filevrij geweest. 10 kilometer langzaam rijden tussen Roelevarensveen en Zoeterwoudendorp. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Daar rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging bij Terbrechtseplein. Kwartiertijdsverlies op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan Den IJssel. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan Den IJssel. Bij Capelle aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

19 mei, je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de tweede dag van de rechtszaak rondom Schiedammer René F. Is het zonseizoen officieel geopend in Vlaardingen? En je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: Dit is 2-2.
1: De Schiedamse René F. moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 24 jaar de cel in voor het vermoorden van GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Eigenlijk was het doelwit drugscrimineel Dennis van den B., maar door gelijkenissen in uiterlijk en het uitlaten van een hond, wat beide mannen deden, werd uiteindelijk de verkeerde man geliquideerd. Je hoort er meer over van onze verslaggever Jeroen Langeveld, die ook vandaag, net als afgelopen maandag, de rechtszaak bijwoonde in de rechtbank van Rotterdam.
2: Het is dinsdag 19 mei en de tweede dag in de rechtszaak tegen René F. is afgelopen. Het Openbaar Ministerie mocht vandaag beginnen om te vertellen hoe zij tegen de zaak aankijken. En eigenlijk was het gelijk vanaf het begin al duidelijk dat het Openbaar Ministerie het zo ziet dat René F. verantwoordelijk is voor de moord op oud-GGZ-directeur Rob Zweekhorst en het voorbereiden van de moord op Dennis van den B. Ze haalden allerlei verklaringen naar boven van meerdere mensen die los van elkaar zeggen dat F degene was die het regelde. Onder meer verklaring van Mustafa B. kwam naar voren, een voormalig zakenpartner van F. Die stelt dat een andere grote crimineel F heeft aangezet tot het bestellen van de moord. En dat heeft dan weer te maken met een misgelopen drugstransport vanuit Zuid-Amerika, wat is onderschept van 300 kilo cocaïne. Ook haalde het OM een anonieme bron aan. Die stelt dat F zich eigenlijk als een leiderschapsfiguur bewoog in het criminele circuit. Daarnaast heeft diegene ook gezegd dat F bang was om ontdekt te worden over de vergismoord. In ieder geval dat diegene dat gehoord had. Hierna was advocaat Ed Manders aan de beurt, die eigenlijk alle verklaringen van alle bronnen stuk voor stuk omverveegde en ze of onbetrouwbaar noemde, of dat ze een reden hadden om eigenlijk tegen F te verklaren, wat te maken had met de eerdere processen rond de Schiedamse cocaïnemaffia, waar veel mensen hoge straffen kregen, eigenlijk behalve F, die een straf van 4 jaar kreeg. Volgens de advocaat zou dit kunnen hebben geleid tot rancune en de gedachte dat F samenwerkte met de politie. Ook haalt de advocaat de anonieme bron aan, die volgens hem met een veel te algemeen verhaal komt, waardoor het eigenlijk niet bruikbaar is in het dossier. Daarnaast noemt hij Mustafa B. En Mustafa B. is volgens hem ook geen bruikbare bron. Dat heeft te maken eigenlijk met hoe hij eerder heeft verklaard in strafzaken en ook in dit dossier, en wat volgens Manders eigenlijk elke keer verschillend is geweest. Elke keer verschillende verklaringen. Daarnaast stelt de advocaat Manders dat Mustafa B. contacten heeft bij de politie, maar ook in het criminele circuit, en daardoor eigenlijk heel veel weet, maar nooit vertelt waar hij zijn informatie vandaan haalt. De tweede dag in de rechtszaak tegen René F. was ook een emotionele dag. Het Openbaar Ministerie mocht beginnen met vertellen hoe zij tegen de zaak aankeken. En dat deden zij door heel beeldend uit te leggen hoe die 1 januari 2014 eruit zag. En het is eigenlijk van hoe de schietpartij heeft plaatsgevonden, wat zich daartussen allemaal gebeurde, zelfs tot eraan toe hoe de hondjes die Zweekhorst aan het uitlaten was, later alleen tegen de deur aan stonden te krabben omdat hun baasje er niet meer was. Het Openbaar Ministerie noemt het vernietigen van het gezin en de onrust en de angst die is gebracht in de buurt als zeer kwalijk bij René F. en vindt dus ook dat er een hoge straf moet volgen. De zaak heeft bijna 8 jaar geduurd voordat hij uiteindelijk hier op zitting is beland. In normale gevallen zorgt dat voor strafvermindering, al in de eis van het OM. Dit keer zegt het OM dat niet te doen, omdat deze zaak heel exceptioneel is en dat er een straf moet volgen volgens hun die recht doet aan de situatie, aan wat er is gebeurd. Daarom eist het OM een celstraf van 24 jaar tegen René F. De rechtbank doet op 15 juni uitspraak in de zaak. Het hele verhaal is terug te lezen op ditis2.nl, evenals de uitspraak over 4 weken.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het was vandaag maar een natte dag en dat blijft vanavond ook nog even zo als de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgenochtend begint de dag ook nog met kans op een buitje bij zo'n 14 graden, maar dan wordt het in de loop van de middag droog, gaat de zon zelfs schijnen nog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: Een flinke schrik dinsdagochtend voor bewoners van de Lissabonweg in Vlaardingen. Rond 7:15 vielen de Koninklijke Marechaussee, de douane en de Field met veel lawaai een flatwoning binnen. Urenlang werd de woning op de derde verdieping grondig doorzocht. Volgens betrokkenen zou bij het onderzoek een link zijn met de Rotterdamse haven. Over de inhoud van het onderzoek is nog weinig bekend. De douane was aanwezig bij de actie en de Field zorgde volgens eigen zeggen voor de beveiliging van het pand en de directe omgeving. Het onderzoek staat onder leiding van de Koninklijke Marechaussee, die voorlopig nog geen verdere details deelt. En een auto is dinsdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Churchillweg in Schiedam. Door de klap belandde de paal op de tramrails. In de auto zaten een moeder en twee jonge kinderen. Volgens hulpdiensten is de bestuurder vermoedelijk onwel geworden achter het stuur. Zij is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen raakten niet gewond, maar kregen van de hulpverleners een knuffel om van de schrik te bekomen. De beschadigde auto is later weggesleept. Mogelijk raakte de omgevallen lantaarnpaal ook de bovenleiding van de trambaan. Na een korte inspectie kon het tramverkeer uiteindelijk weer worden hervat.

0: is 2.
1: Het zonseizoen is officieel van start gegaan in Vlaardingen. In het Marnixplantsoen in de Westwijk werden maandagmiddag 18 mei een groot schaduwdoek en een zonnebrandpaal onthuld. De gemeente wil inwoners beter beschermen tegen schadelijke stralen van de zon en neemt daarom verschillende maatregelen. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Nou, we zijn hier in het Marnixplantsoen en we zijn vandaag hier voor een feestelijke opening van het zonseizoen. We hebben namelijk als gemeente een schaduwdoek geplaatst, een heel groot schaduwdoek, bij de waterspeelplaats. En ook door de hele stad hebben we verschillende zonnebrandpalen neergezet. En die zijn openbaar toegankelijk voor iedereen, zodat iedereen gebruik kan maken van zonnebrandcrème. En ja, om daar een beetje extra aandacht aan te geven, hebben we vandaag een speciale feestelijke opening. De wijkmanager zal het doek officieel in gebruik laten nemen.
3: Het grote doek stond er al een tijdje, maar werd nu door middel van het doorknippen van de vlaggetjes dus officieel geopend.
2: Ja, komt u uit Vlaardingen?
4: Ja, ik woon in Westwijk. Het is een leuke wijk op zich. Het wordt steeds mooier hier inderdaad. 10 jaar geleden was het een beetje zielige pleintje hier. En ja, Nu is het toch echt mooi geworden. En vooral die doek is sinds 3 weken of zo hier echt leuk.
2: Heel veel mensen die hier nu zijn, die zeiden al van, oh, dus jullie gaan het nu officieel openen. Die hadden echt al wel gezien dat er palen stonden, dat er doek er is.

0: in actie te komen voor goede bescherming tegen de zon?
1: Nou ja, wij hebben een up-to-date dashboard waarin ook het gebruik wordt laten zien van de palen. En je ziet dat het echt mega veel gebruikt wordt. Er is echt heel veel behoefte aan makkelijk toegankelijke zonnebrandcrème. Het is natuurlijk ook niet super goedkoop. Dus het is belangrijk dat iedereen daar gebruik van kan maken.
2: Ja.
1: En het belang van zonbescherming is ook gewoon echt heel groot. Zeker bij kinderen, jonge mensen. De huid is gewoon extra kwetsbaar. En dan is het extra belangrijk om in te smeren om huidkanker te voorkomen.
2: En nu hebben ze dus ook een zonnebrandpaal. Vindt u dat belangrijk?
3: Ja. Ook heb ik thuis heel veel zonnebrand. Wij smeren altijd in. Maar ja, als je dan vergeet. En meerdere moeders vergeten het ook natuurlijk. Dus.
2: Ja.
3: Oh, goed.
2: Ja.
3: Toch?
2: Ja.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de Schiedamse sportspelen. Een wijziging in het betaald parkeren in Vlaardingen. En je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
1: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
0: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en

Goedenavond, het is dinsdag 19 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere hebben over de Schiedamse sportspelen, een wijziging in het betaald parkeren in Vlaardingen en je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: De vierde editie van de Schiedamse Sportspelen is dinsdag 19 mei van start gegaan bij hockeycombinatie Schiedam op Sportpark Harga. Tijdens het evenement maken leerlingen uit groep 5 van verschillende basisscholen kennis met verschillende verenigingen en sporten uit Schiedam. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
1: Ook donderdag 21 mei staat er nog een sportdag op.

0: Radio Actueel.
1: De gemeente Vlaardingen gaat vanaf 1 september zelf betaald parkeren handhaven. Op dit moment gebeurt dat nog via parkeerwachten van het bedrijf P1. Om de handhaving in eigen beheer uit te voeren neemt de gemeente vijf extra BOA's aan. De kosten daarvoor worden betaald met geld dat nu nog naar P1 gaat. Het plan om afscheid te nemen van P1 speelt al langer. De gemeenteraad vroeg in 2025 al om een onderzoek naar de mogelijkheden en stemde begin dit jaar in met de overstap. Het huidige contract met P1 loopt af op 1 september 2026.

Al blijft het bedrijf voorlopig nog betrokken bij onder meer het onderhoud van de parkeerautomaten. De gemeente onderzoekt of de leverancier dat onderhoud later kan overnemen. Volgens wethouder Rens de Ron zorgt de verandering voor meer zichtbare handhaving op straat en meer herkenbaarheid door één uniform. Extra kosten zouden er niet zijn, omdat het budget vrijkomt door te stoppen met de inhuur van P1. Daarnaast werkt Vlaardingen aan de invoering van een scanauto voor parkeercontroles. Daarvoor wordt op korte termijn een projectleider aangesteld die de digitalisering van het parkeersysteem moet begeleiden. En het aantal wapenmisdrijven in Vlaardingen en Schiedam is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van cijfers van de politie en het CBS. In Vlaardingen steeg het aantal zaken van 35 naar 75. In Schiedam van 35 naar 70. Vooral het aantal misdrijven met messen en andere steekwapens neemt toe. In beide gemeenten zijn 20 minderjarige verdachten aangehouden. Schiedam zet in op extra controles en preventie onder jongeren. Burgemeester Harold Bergman roept ouders op alert te zijn op het gedrag van hun kinderen en signalen van mogelijk betrokkenheid bij criminaliteit serieus te nemen. Vlaardingen heeft vooralsnog nog niet gereageerd op deze cijfers. Het uitgebreide verhaal in ieder geval vind je hierover op onze website ditis2.nl.

0: Seniorenvereniging Soos Blauwhuis kampt al langere tijd met een probleem. De vereniging is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. En de tijd begint te dringen, want voorzitter Cor Heukels heeft vorige maand aangekondigd wanneer hij officieel stopt.
1: Ik doe het nog een jaar. En dat geldt voor de penningmeester ook. Ja, dan als er binnen dat jaar geen goede vervangers zijn, dan hebben we nog één jaar vergaderingen. En dan gaan we het hebben over de opheffing van de vereniging. En dat zou natuurlijk doodzonde zijn. Ik bedoel, gedurende de week zijn er allerlei activiteiten hier die over het algemeen druk bezocht worden. En zeer gewaardeerd worden. En dat zou dan ophouden te bestaan.
0: Volgens voorzitter Cor Heukels reageerden de leden geschokt op het nieuws. Veel leden hadden niet verwacht dat hij binnenkort zou stoppen en maken zich zorgen over de toekomst van de vereniging.
1: Maar ja, de schok is kennelijk niet groot genoeg geweest. Dat er dus mensen zeggen, oh verrek, dan wordt het tijd dat we ook wat gaan doen. Het is soms frustrerend. En je benadert ook mensen actief, hè, binnen de organisatie. En sommigen ook buiten de organisatie. Als je de aardigheid in hebt, kom eens langs. Dan kunnen we eens praten. Kom eens kennis maken.
0: De seniorenvereniging wordt al langere tijd bestuurd door slechts 4 bestuursleden. Volgens Heukels zou een vereniging als Soos Blauwhuis minimaal 6 bestuursleden moeten hebben.
1: Ja, en dat is al lang niet meer het geval. En daarbij komt dat 2 van die bestuursleden eigenlijk al over de uiterste houdbaarheidsdatum heen zijn. Dat ben ik, als voorzitter. Ik ben zo'n 6 jaar voorzitter geweest. Even gestopt. En noodgedwongen inmiddels weer voorzitter. Dan zit je gewoon te lang op zijn stoel. Dat betekent dat je ook niet de scherpte meer hebt. En het enthousiasme en de creativiteit om door te gaan. Onze penningmeester die is al 8 jaar actief binnen het bestuur. Dus die is ook al over zijn uiterste houdbaarheidsdatum heen. Nou, daar zoeken we dus ook een vervanger voor. Kortom. Dat betekent dat er uiteindelijk volgend jaar nog 2 overblijven. Waarvan 1 ook al een aantal jaren bestuurslid is. Dus die is ook binnenkort aan de beurt. Dus we zijn naastig op zoek naar enthousiaste vervangers.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaald? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
0: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
1: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
0: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardi Stemerding.
1: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
0: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is dinsdag 19 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de tweede dag van de rechtszaak rondom Schiedammer René F. Is het zonseizoen officieel geopend in Vlaardingen? En je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: 2.
1: De Schiedamse René F. moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 24 jaar de cel in voor het vermoorden van GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Eigenlijk was het doelwit drugscrimineel Dennis van den B., maar door gelijkenissen in uiterlijk en het uitlaten van een hond, wat beide mannen deden, werd uiteindelijk de verkeerde man geliquideerd. Je hoort er meer over van onze verslaggever Jeroen Langeveld, die ook vandaag, net als afgelopen maandag, de rechtszaak bijwoonde in de rechtbank van Rotterdam.
2: Het is dinsdag 19 mei en de tweede dag in de rechtszaak tegen René F. is afgelopen. Het Openbaar Ministerie mocht vandaag beginnen om te vertellen hoe zij tegen de zaak aankijken. En eigenlijk was het gelijk vanaf het begin al duidelijk dat het Openbaar Ministerie het zo ziet dat René F. verantwoordelijk is voor de moord op oud-GGZ-directeur Rob Zweekhorst en het voorbereiden van de moord op Dennis van den B. Ze haalden allerlei verklaringen naar boven van meerdere mensen die los van elkaar zeggen dat F degene was die het regelde. Onder meer verklaring van Mustafa B. kwam naar voren, een voormalig zakenpartner van F. Die stelt dat een andere grote crimineel F heeft aangezet tot het bestellen van de moord. En dat heeft dan weer te maken met een misgelopen drugstransport vanuit Zuid-Amerika, wat is onderschept van 300 kilo cocaïne. Ook haalde het OM een anonieme bron aan. Die stelt dat F zich eigenlijk als een leiderschapsfiguur bewoog in het criminele circuit. Daarnaast heeft diegene ook gezegd dat F bang was om ontdekt te worden over de vergismoord. In ieder geval dat diegene dat gehoord had. Hierna was advocaat Ed Manders aan de beurt, die eigenlijk alle verklaringen van alle bronnen stuk voor stuk omverveegde en ze of onbetrouwbaar noemde, of dat ze een reden hadden om eigenlijk tegen F te verklaren, wat te maken had met de eerdere processen rond de Schiedamse cocaïnemaffia, waar veel mensen hoge straffen kregen, eigenlijk behalve F, die een straf van 4 jaar kreeg. Volgens de advocaat zou dit kunnen hebben geleid tot rancune en de gedachte dat F samenwerkte met de politie. Ook haalt de advocaat de anonieme bron aan, die volgens hem met een veel te algemeen verhaal komt, waardoor het eigenlijk niet bruikbaar is in het dossier. Daarnaast noemt hij Mustafa B. En Mustafa B. is volgens hem ook geen bruikbare bron. Dat heeft te maken eigenlijk met hoe hij eerder heeft verklaard in strafzaken en ook in dit dossier, en wat volgens Manders eigenlijk elke keer verschillend is geweest. Elke keer verschillende verklaringen. Daarnaast stelt de advocaat Manders dat Mustafa B. contacten heeft bij de politie, maar ook in het criminele circuit, en daardoor eigenlijk heel veel weet, maar nooit vertelt waar hij zijn informatie vandaan haalt. De tweede dag in de rechtszaak tegen René F. was ook een emotionele dag. Het Openbaar Ministerie mocht beginnen met vertellen hoe zij tegen de zaak aankeken. En dat deden zij door heel beeldend uit te leggen hoe die 1 januari 2014 eruit zag. En het is eigenlijk van hoe de schietpartij heeft plaatsgevonden, wat zich daartussen allemaal gebeurde, zelfs tot eraan toe hoe de hondjes die Zweekhorst aan het uitlaten was, later alleen tegen de deur aanstonden te krabben omdat hun baasje er niet meer was. Het Openbaar Ministerie noemt het vernietigen van het gezin en de onrust en de angst die is gebracht in de buurt als zeer kwalijk bij René F. en vindt dus ook dat er een hoge straf moet volgen. De zaak heeft bijna 8 jaar geduurd voordat hij uiteindelijk hier op zitting is beland. In normale gevallen zorgt dat voor strafvermindering, al in de eis van het OM. Dit keer zegt het OM dat niet te doen, omdat deze zaak heel exceptioneel is en dat er een straf moet volgen volgens hun die recht doet aan de situatie, aan wat er is gebeurd. Daarom eist het OM een celstraf van 24 jaar tegen René F. De rechtbank doet op 15 juni uitspraak in de zaak. Het hele verhaal is terug te lezen op ditis2.nl, evenals de uitspraak over 4 weken.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het was vandaag maar een natte dag en dat blijft vanavond ook nog even zo als de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgenochtend begint de dag ook nog met kans op een buitje bij zo'n 14 graden, maar dan wordt het in de loop van de middag droog, gaat de zon zelfs schijnen nog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Een flinke schrik dinsdagochtend voor bewoners van de Lissabonweg in Vlaardingen. Rond 7:15 vielen de Koninklijke Marechaussee, de douane en de Fiat met veel lawaai een flatwoning binnen. Urenlang werd de woning op de derde verdieping grondig doorzocht. Volgens betrokkenen zou bij het onderzoek er een link zijn met de Rotterdamse haven. Over de inhoud van het onderzoek is nog weinig bekend. De douane was aanwezig bij de actie en de Fiat zorgde volgens eigen zeggen voor de beveiliging van het pand en de directe omgeving. Het onderzoek staat onder leiding van de Koninklijke Marechaussee, die voorlopig nog geen verdere details deelt. En een auto is dinsdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Churchillweg in Schiedam. Door de klap belandde de paal op de tramrails. In de auto zaten een moeder en twee jonge kinderen. Volgens hulpdiensten is de bestuurder vermoedelijk onwel geworden achter het stuur. Zij is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen raakten niet gewond, maar kregen van de hulpverleners een knuffel om van de schrik te bekomen. De beschadigde auto is later weggesleept. Mogelijk raakte de omgevallen lantaarnpaal ook de bovenleiding van de trambaan. Na een korte inspectie kon het tramverkeer uiteindelijk weer worden hervat.

0: is 2.
1: Dit is 2.
2: Het zonseizoen is officieel van start gegaan in Vlaardingen. In het Marnixplantsoen in de Westwijk werden maandagmiddag 18 mei een groot schaduwdoek en een zonnebrandpaal onthuld. De gemeente wil inwoners beter beschermen tegen schadelijke stralen van de zon en neemt daarom verschillende maatregelen. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
3: Nou, we zijn hier in het Marnixplantsoen en we zijn vandaag hier voor een feestelijke opening van het zonseizoen. We hebben namelijk als gemeente hebben we een schaduwdoek geplaatst, een heel groot schaduwdoek, bij de waterspeelplaats. En ook door de hele stad hebben we verschillende zonnebrandpalen neergezet. En die zijn openbaar toegankelijk voor iedereen, zodat iedereen gebruik kan maken van zonnebrandcreme. En ja, om daar een beetje extra aandacht aan te geven, hebben we vandaag een speciale feestelijke opening. De wijkmanager zal het doek officieel in gebruik laten nemen.
4: Het grote doek stond er al een tijdje, maar werd nu door middel van het doorknippen van de vlaggetjes dus officieel geopend.
3: Ja, komt u uit Vlaardingen?
5: Ja, ik woon in Westwijk. Ja, het is een leuke wijk op zich. Het wordt steeds mooier hier inderdaad. 10 jaar geleden was het een beetje zielig pleintje hier. En ja? Nu is het toch echt mooi geworden. En vooral die doek is sinds 3 weken of zo hier echt leuk.
3: Heel veel mensen die hier nu zijn, die zeiden al van, oh, dus jullie gaan het nu officieel openen. Die hadden echt al wel gezien dat er palen stonden, dat er doek er is. Ik hoor al van verschillende partners ook uit de stad van, oh ja, ik heb inderdaad die paal zien staan bij dat of dat park. Dus volgens mij is het al goed bekend onder de mensen dat het er is. Ja.
4: De gemeente Vlaardingen heeft zich aangesloten bij het zogenoemde Zonvenant. Door middel van deze overeenkomst met partijen zoals het Huidfonds zet zij zich in om in actie te komen voor goede bescherming tegen de zon.
3: Nou ja, wij hebben een up-to-date dashboard waarin ook het gebruik wordt laten zien van de palen. En je ziet dat het echt mega veel gebruikt wordt. Er is echt heel veel behoefte aan makkelijk toegankelijke zonnebrandcreme. Het is natuurlijk ook niet super goedkoop, dus het is belangrijk dat iedereen daar gebruik van kan maken.
4: Ja.
3: En het belang van zonbescherming is ook gewoon echt heel groot. Zeker bij kinderen, jonge mensen. De huid is gewoon extra kwetsbaar. En dan is het extra belangrijk om in te smeren om huidkanker te voorkomen.
4: En nu hebben ze dus ook een zonnebrandpaal. Vindt u dat belangrijk?
5: Ja, ook heb ik thuis heel veel zonnebrand. Wij smeren altijd in. Maar ja, als je dan vergeet, en meerdere moeders vergeten het ook natuurlijk. Dus.
4: Ja.
5: Oh, goed. Ja. Toch?

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de Schiedamse sportspelen. Een wijziging in het betaald parkeren in Vlaardingen. En je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: Hoffenkamp met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af, dan gaat het 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
2: Dit is

Goedenavond, het is dinsdag 19 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere hebben over de Schiedamse sportspelen, een wijziging in het betaald parkeren in Vlaardingen en je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: Dit is 2.
1: De vierde editie van de Schiedamse Sportspelen is dinsdag 19 mei van start gegaan bij hockeycombinatie Schiedam op Sportpark Harga. Tijdens het evenement maken leerlingen uit groep 5 van verschillende basisscholen kennis met verschillende verenigingen en sporten uit Schiedam. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
2: Ook donderdag 21 mei staat er nog een sportdag op het programma. Die dag vindt plaats bij Nexus op Sportpark te Leden.
3: In Schiedam gebeurt heel veel rond sporten en bewegen, maar we weten niet altijd wat er is. Dus we kunnen kennis maken met allerlei sporten.
2: En zijn dat dan verenigingen vanuit Schiedam die dan hierheen komen?
3: Ja, het is vooral de Schiedamse verenigingen. Want het idee is ook dat kinderen nu denken van, oh, wat vind ik leuk. Dus ze kennis maken met sporten en denken, oh, dit vind ik leuk of hier ben ik best goed in. Dit wil ik nog beter kunnen. En dat ze dan lid kunnen worden van een sportvereniging.
2: Ja, en hoe ziet de planning er een beetje uit vandaag?
4: Nou, we hebben net de warming-up gehad. Super tof met yoga. Dat is een keer wat anders dan een dansje of iets anders. Dus de warming-up zit er net op. De kinderen gaan nu naar het veld toe. Het is 10:15. En ze krijgen 6 clinicsrondes. En om 2:30 zijn ze klaar hier.
2: En is het nodig? Is er veel vraag naar? Of sporten kinderen al best wel veel?
3: Nee, in Schiedam zien we dat kinderen wel sporten, maar dat we altijd willen dat er meer kinderen sporten. Dat er nog meer bewogen wordt. Wat ik net zei, het is leuk, maar het is ook vooral gezond. Schiedamse kinderen zijn soms ook een beetje te dik. Dus veel bewegen, veel sporten is gewoon goed. En het is ook voor het sociale. Je maakt vriendjes, je ontmoet elkaar. Dus heel belangrijk.
2: Wat voor sporten zijn er dan te doen vandaag?
4: Oh, heel veel. We hebben karate, we hebben kickboksen, we hebben boksen, we hebben hockey, handbal, dansen, tennis. En nog een hele hoop meer. Ik kan het allemaal niet opnoemen. Ja.
2: En dit is de vierde editie. Zie je dan ook vaker dat die kinderen dan echt op een sport gaan hierna?
4: Nou, dat hebben we dit jaar nieuw. We gaan dit jaar de monitoring achteraf doen. Dus dat is een beetje de vraag, maar we hopen dat wel. We hebben wel de doelstellingen gezet om in ieder geval proeflessen en daarna ook echt naar de sport toe te gaan. Dus dat hopen we wel en die verwachting hebben we eigenlijk wel dat dat is, ja.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het was vandaag maar een natte dag en dat blijft vanavond ook nog even zo als de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgenochtend begint de dag ook nog met kans op een buitje bij zo'n 14 graden, maar dan wordt het in de loop van de middag droog, gaat de zon zelfs schijnen nog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

biedt de gemeente extra 5 extra BOA's aan. De kosten daarvoor worden betaald met geld dat nu nog naar P1 gaat. Het plan om afscheid te nemen van P1 speelt al langer. De gemeenteraad vroeg in 2025 al om een onderzoek naar de mogelijkheden en stemde begin dit jaar in met de overstap. Het huidige contract met P1 loopt af op 1 september 2026. Al blijft het bedrijf voorlopig nog betrokken bij onder meer het onderhoud van de parkeerautomaten. De gemeente onderzoekt of de leverancier dat onderhoud later kan overnemen. Volgens wethouder Rens de Ron zorgt de verandering voor meer zichtbare handhaving op straat en meer herkenbaarheid door 1 uniform. Extra kosten zouden er niet zijn, omdat het budget vrijkomt door te stoppen met de inhuur van P1. Daarnaast werkt Vlaardingen aan de invoering van een scanauto voor parkeercontroles. Daarvoor wordt op korte termijn een projectleider aangesteld die de digitalisering van het parkeersysteem moet begeleiden. En het aantal wapenmisdrijven in Vlaardingen en Schiedam is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van cijfers van de politie en het CBS. In Vlaardingen steeg het aantal zaken van 35 naar 75. In Schiedam van 35 naar 70. Vooral het aantal misdrijven met messen en andere steekwapens neemt toe. In beide gemeenten zijn 20 minderjarige verdachten aangehouden. Schiedam zet in op extra controles en preventie onder jongeren. Burgemeester Harold Bergman roept ouders op alert te zijn op het gedrag van hun kinderen en signalen van mogelijk betrokkenheid bij criminaliteit serieus te nemen. Vlaardingen heeft vooralsnog nog niet gereageerd op deze cijfers. Het uitgebreide verhaal in ieder geval vind je hierover op onze website. Dit is 2.nl.

0: actueel.
1: De gemeente Vlaardingen gaat vanaf 1 september zelf betaald parkeren handhaven. Op dit moment gebeurt dat nog via parkeerwachten van het bedrijf P1. Om de handhaving in eigen beheer uit te voeren...

0: Seniorenvereniging Soos Blauwhuis kampt al langere tijd met een probleem. De vereniging is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. En de tijd begint te dringen, want voorzitter Cor Heukels heeft vorige maand aangekondigd wanneer hij officieel stopt.
1: Ik doe het nog een jaar. En dat geldt voor de penningmeester ook. Ja, dan als er binnen dat jaar geen goede vervangers zijn, dan hebben we nog één jaar vergadering. En dan gaan we het hebben over de opheffing van de vereniging. En dat zou natuurlijk doodzonde zijn. Ik bedoel, gedurende de week zijn er allerlei activiteiten hier die over het algemeen druk bezocht worden en zeer gewaardeerd worden. En dat zou dan ophouden te bestaan.
0: Volgens voorzitter Cor Heukels reageerden de leden geschokt op het nieuws. Veel leden hadden niet verwacht dat hij binnenkort zou stoppen en maken zich zorgen over de toekomst van de vereniging.
1: Maar ja, de schok is kennelijk niet groot genoeg geweest. Dat er dus mensen zeggen, oh verrek, dan wordt het tijd dat we ook wat gaan doen. Het is soms frustrerend. En je benadert ook mensen actief, hè, binnen de organisatie. En sommigen ook buiten de organisatie. Als je de aardigheid in hebt, kom eens langs. Kunnen we eens praten. Kom eens kennis maken.
0: De seniorenvereniging wordt al langere tijd bestuurd door slechts 4 bestuursleden. Volgens Heukels zou een vereniging als Soos Blauwhuis minimaal 6 bestuursleden moeten hebben.
1: Ja, en dat is al lang niet meer het geval. En daarbij komt dat 2 van die bestuursleden eigenlijk al over de uiterste houdbaarheidsdatum heen zijn. Dat ben ik, als voorzitter. Ik ben zo'n 6 jaar voorzitter geweest. Even gestopt. En noodgedwongen inmiddels weer voorzitter. Dan zit je gewoon te lang op zijn stoel. Dat betekent dat je ook niet de scherpte meer hebt. En het enthousiasme en de creativiteit om door te gaan. Onze penningmeester die is al 8 jaar actief binnen het bestuur. Dus die is ook al over zijn uiterste houdbaarheidsdatum heen. Nou, daar zoeken we dus ook een vervanger voor. Kortom. Dat betekent dat er uiteindelijk volgend jaar nog 2 overblijven. Waarvan 1 ook al een aantal jaren bestuurslid is. Dus die is ook binnenkort aan de beurt. Dus we zijn naastig op zoek naar enthousiaste vervangers.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

ze ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na